0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een ratelapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het ratelapparaat en denken, hé, hey, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan wil. Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat ratelapparaat niet. Maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt. Een goede morgen!
1: What am I doing?
2: Tap, tap, tap, tap, talking to myself. Look, I must have a star on my door.
1: Or better still.
2: A door? A door?
1: Swing doors, huh?
2: Look, look, look, look.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: je. Weet je, en het begon allemaal met kattenkwaad, weet je. Het was kattenkwaad en het liep uit de hand. En in mijn tijd was kattenkwaad echt puur kattenkwaad. Wij konden met z'n drieën gewoon iets verzinnen. Dan zei Mo, laten we een drol zoeken, weet je. Zei Karim, waarom? Gaan we leuke kattenkwaad mee uithalen? Toen gingen we op zoek naar een drol. Hadden we een krant meegenomen, dat was een truc. Zagen we ergens een hond poepen, deden we zo die krant onder die hond. En dan zeiden we, poep, poep maar op die hond, poep, poep, poep maar. En bij een hond kan dat, hè, want die twijfelt als hij poept. Moet je maar eens op, als een hond gaat poepen, doet hij nooit stuk. Gaat die... Van die tijd maakten wij gebruik om die krant eronder te doen. Nou, dan hadden we een drol op een krant. Dan haalden we die krant weer weg, til je hem heel voorzichtig op. Klap je hem dubbel zo, maak je er een pakketje van. Heb je dus die drol midden in die krant. Een pakketje drol. Nou, gingen we op de stoep staan wachten, meer niet. En dan kwam er een man. En die kwam steeds dichterbij en dan was hij dichterbij en dichterbij. En op 4 meter afstand staken wij die krant aan, legden we die krant neer en renden we keihard weg. Zag je die man? Hé, hey, potverdikke me jongens, dat kan toch niet midden op straat de krant in brand steken? Stelletje schavuiten. Dan had je lol om een drol. Nou, waar is die tijd gebleven, mensen? Of met een lang touwtje, we hadden een hele lange touwtje, sterk touw. Deed je om de voordeur bij iemand en in zijn tuin om een plant. Dan bel je aan, trekt hij zijn eigen plant uit de tuin. Hoe grappig is dat? Soms 6 planten tegelijk, had hij de hele tuin zo, woep. En dan renden we altijd weg, hè. We bleven nooit brutaal staan. De jeugd van nu, die blijft gewoon staan. Echt, ik heb het gemerkt in Amsterdam. Ik zie een jongetje die trapt een hele fiets in elkaar. Ik zeg, hey, doe eens even normaal, is dit jouw fiets? Hij zegt, nee, is dit jouw fiets dan? Ik zeg, nee. Nou, we bemoeien mee, ouwe. Ik denk, amper 12 jaar, man, zo'n grote bek. Een grote bek, dat gaven wij nooit. Maar de jeugd tegenwoordig, als je die kranten moet geloven op scholen, jongen, dat is echt niet normaal, hè? Leraren worden uitgescholden, in elkaar geslagen, gespuugd. Er wordt gestoken, geschoten. Maar in mijn tijd kon je nog geen boe of ba roepen in de klas. Zonder toestemming, hè? Tenzij de leraar aangaf, jongens, jullie mag boe en ba roepen. Doe maar. Bij ons ging de bel, dan moest je in een rijtje staan van 2. En zo moesten we naar binnen. En in de klas moest je eerst je handen over elkaar zetten. En je mocht niks zeggen. En boos worden op de meester, come on. Als je boos was, het enige wat je kon doen was dit. Nou. Serieus, meer niet, zei de meester. Hey, wat hoor ik daar? Ga eens even staan. Hup, in de hoek. Moest je in de hoek. En dat was dom hoor, in de hoek. Stond je in die hoek zo. En dan zei je, hoek. Kwam het zo heel dom terug. Hoek. Dat is de echo. Hoek. Hoek. We hadden sowieso een grote meester, daar kon je niks tegen beginnen. Meester Hans, 1,90 meter, blond haar en hier een enorme adamsappel. Dat ding was groot, zo groot heb ik hem nog nooit gezien, hè. En die bewoog als hij sprak, die bewoog. Vroeger had je de Night Rider, weet je wel, met het lampje. Meester Hans hetzelfde. Waarom allemaal even in school boeken? Boeken, boeken, boeken. Op een dag was hij zo boos, toen zei hij, ben helemaal besolen, mieterd, mieterd. Ik wist niet wat mijn sodomiet het was. Maar ik dacht, dat zal wel iets heel erg zijn. En dat ding, ik wist ook niet wat het was. Ik denk, misschien zit er iets in. Een derde hand in één keer. Buiten liep ik naar huis toe. En toen zag ik mensen kijken. En ik dacht, zie je, die zien dat ik besodemieterd ben. Toen ben ik keihard naar huis gerend. Ik zeg, pa, weet u wat besodemieterd is?
1: Besode wat?
0: Besodemieterd.
1: Besodemieterd? Nee, nooit van gehoord.
0: Vraag aan mijn moeder. En moeder, ma, weet je wat... Niemand bij mij thuis wist wat besodemiet het was, man. Niemand. Ik lag s'avonds in bed, ik kon er niet van slapen. Ik dacht, ik ben toch niet besodemieterd? Dat is een mooi woord, hè? Besodemieterd. Net als betoeterd. Ben je helemaal betoeterd? Je zou maar betoeterd zijn en besodemieterd.
2: Een goeiemorgen. Travel.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: U bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een thee, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met verzorging van deze dieren.
1: Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezellig?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè.
1: Ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè?
1: Mevrouw, ik heb me één keer vergist, had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
0: En moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
1: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
0: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukkum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
1: Ja, en ontvreemdingen, hè? Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè?
0: Oh, je bedoelt eigenlijk meer gestolen?
1: En gepikt. Nee. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg.
0: Verbierig.
1: Verborg, bedoel ik. Ja. En ik ga het hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
0: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
1: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw.
0: No. Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
1: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
0: Meneer Bukkum, welke dieren lopen nou het hardst?
1: De vogelen, mevrouw.
0: De vogelen?
1: Het vogelwezen.
0: Ja, ja.
1: Die vliegen de winkel uit, hè. Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
0: Ja.
1: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter.
0: Dat is niet gek.
1: En binnenkort ook, mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
0: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
1: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH hier iets verderop heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad. Ja,
0: dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
1: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras.
0: Kijk eens.
1: Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
0: Maar hoe bedoelt u dat?
1: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Dus ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
0: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
1: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
0: Ja, dat geloof ik.
1: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nou. Maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw.
0: Nee.
1: Het is namelijk paartijd.
0: Oh.
1: Dus ze zijn achter in de hokken, dat is logisch.
0: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien eigenlijk.
1: Ja, maar zij u niet.
0: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
1: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
0: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes één pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
1: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee. Nog niet voor een hele zak, ik bedoel.
0: Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
1: Nee, apenrotsjes is nou goed.
0: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
1: Ja.
0: Ja. Kan ik dan ook bij u terecht?
1: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm. Ja.
0: Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
1: Zoals BV.
0: Oh, ik zal maar zeggen, mottenballen.
1: Nee, nee, mevrouw. We hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooien pikken, maar daar heb je niks aan.
0: Die zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
1: Die gaan per stuk tegenwoordig, mevrouw.
0: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
1: Het is net een vak, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
0: Ja, overdag, hè?
1: En tussen de middag, hè?
0: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
1: En door de week zo ook wel weer. Oh.
0: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie.
1: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
0: Hey,
1: er zaten ook voorbeelden bij.
0: Ja.
1: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uyl komt terug als rode hond.
0: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
1: Nee, maar wel een ziekte.
0: En prins Bernhard?
1: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
0: En Pierre Jansen?
1: Ja, die wel natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, en? Wandelende tak.
0: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
1: Het is...
0: Net een vak.
1: En weer terug.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Bukum. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
1: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden, in het algemeen en in het bijzonder.
0: Ja.
1: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
0: Oh.
1: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
0: Ja.
1: En toen heb ik toch de dieren maar gehouden.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een raadlapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het raadlapparaat en denken, hé, een raadlapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat raadlapparaat niet. Maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien het lampje en denken, hé, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt. Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In een periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral nog niet in het verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

Oh, it's good, man. Whoa, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Oh. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht pissen, zeg. Heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En dan is een grote steen zo. Paf! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je me na, man? Dat was ik niet. Ja, dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Broodje shawarma! Dan maak ik dan een broodje shawarma, man! Wat dan een broodje shawarma, meneer Jan! Dan maak ik een broodje shawarma! Voor mij! Eén broodje shawarma! Lijkt hem hand shawarma! Ik ga een shawarma! Dan maak ik een broodje shawarma dan! Stel je shawarma dan! Dan maak ik een broodje shawarma, man! Nou, dan krijg ik de broodje shawarma, eet ik helemaal niet op. Ik blijf er niet Turk aankijken. Maar daarna ben ik, mag ik een broodje shawarma? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, moet een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf weten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie geen goede shawarma zaak in de buurt? Maar je hebt ook heel erg leuk van om te doen. Dan loop ik door de stad, klop door de stad. En dan zie ik een man lopen, maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak, niks op aan te merken, keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar dan echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgen naar zijn huis. En ja, dan weet ik waar hij woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aan, dan doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man! Weet je wat ik ook leuk vind om te doen?

Waar vind je dat nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen. Nou, je kan huilen waar je wil. Die 13,50 krijg je niet. Hé, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze de vacht niet verstaan.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Ik wil best doen hoor, zo'n narcistisch verhaaltje over roem. Voor mij is het ook heel makkelijk. Ik heb maar één of twee van die verhalen, omdat ik word nooit herkend. Tenminste, niet als wie ik ben. Ik heb wel heel vaak dat mensen op straat van... Hey, weet jij misschien wat er met alle andere panfluit-Indianen gebeurd is? Maar ik heb nooit... ik heb nooit dat... Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, die noem ik. Ja, ik heb er een. Tenminste, is daar nog tijd voor? Oh ja, superveel. Nou, ik loop over straat en ik zie twee meisjes op me afkomen. De een zegt, hey, mag ik met jou op de foto? Ik zeg, ja, dus, ja, als je daar echt gelukkig van wordt, moet je het zeker doen. Dat andere meisje dat erbij is, dat zegt tegen mij, hey, maar wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet. Wie ben je dan? Ik zeg, maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Zij kent me om een of andere vraagreden. Neem jij hem anders even, dan is het zo gedaan en dan zijn we er vanaf. Nou, zij maakt die foto, geeft dat ding terug aan de vriendin en ik wil weglopen. En dat meisje moet van zichzelf nog een keer zeggen, hey, maar joh, wie ben je dan, joh? Hey, ik ken je helemaal niet, joh. Wie ben je dan? Ik zeg, ja, en nou... Nou is het niet leuk meer. Dit heb ik echt super vaak. Niet dit, maar dit. Dat er een jong meisje de uiterste best doet om mij het gevoel te geven dat ze niet onder de indruk is van wie ik wel niet denk dat ik ben. Ja, want ik denk niks over mezelf. Helemaal niks. Dat zit allemaal in jouw koppie. En jij moet heel voorzichtig met mij zijn, want ik ben een heel gevaarlijk jongetje voor jou. Ja, ik zie aan hoe je beweegt en hoe je praat en hoe je je kleedt dat je denkt dat je mysterieus en interessant en snel verveeld overkomt. Maar al je kaarten liggen al lang op tafel. Ja, de daddy issues spuiten echt uit je oren. Ja, elke gast met een beetje slechte intenties ziet onmiddellijk, ik hoef dit meisje maar een beetje nepliefde te beloven. En ik sta meteen vooraan in de rij. Ja, en je hebt een soort stijltje ontwikkeld omdat je bladen leest en series kijkt. Maar echt klasse heb je natuurlijk helemaal niet. Want dat komt van binnenuit. En alles wat er bij jou van binnenuit komt is, ik vind mezelf ook maar zo mooi als dat ik denk dat anderen mij vinden. En je weet, het is na je 30ste onomkeerbaar. En daarom doe je nu al nerveus tegen mij. Nou, wij naar haar huis. En, ja, zo zijn ze toch. En nou, wij zitten op dat kamertje en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Dat is een dingetje, dat doe ik in het begin, heb ik daar nog energie voor. De boekhouder, noemen ze me wel eens. Nou, en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Zij zit schrijlings op mij. Schrijlings, snap je? Oh, sorry. Schrijlings. Snap je schrijlings? Ja, ik doe het dan een half uur voor. Nou, schrijlings. En ik heb zo hier beet en ik pak haar beet. En ik duw zo met mijn duimen zo in haar lendenen, of hoe heet het? Liesen, ja, ja. Zo, in Liesen. En toen keek ik, een heel lied. Hey. Ik duw met die duimen zo zeg maar in haar lies, snap je? Waardoor haar bekken zeg maar zo kantelt, zeg maar om de as van de heupen, snap je? Waardoor die vagina eigenlijk ja, een simroterende beweging naar achteren maakt. Dus die kut komt aan de achterkant, zoals ze zitten, snap je? Net als bij dieren. Dieren hebben een kut aan de achterkant, want die kunnen niet daten, moeten altijd verkracht worden. Nou, is dat zo? De kut draait helemaal door naar achteren, niet helemaal naar achteren, tot 1,6 pi, gewoon zo, tak. En, snap je? En ik heb haar hier zo beet. Het is niet omdat ik zo goor ben, maar in dit standje, je trekt altijd de vagina een beetje open. Snap je? Ja. Nou. En, ja. Niet omdat ik zo goor ben, maar omdat zij naar beneden gaat en jij houdt haar tegen. Snap je? Dus daarom trek je de vagina open. Ja, Jezus. Ja. Wat moet ik doen dan? Moet ik haar zo laten vallen? Zo bam. Zo, ja, wat doe je nou? Ja, maar je kut was wel dicht. Ja. Daar heeft het er niks aan. Nou goed. Dus ik heb haar hier zo beet. En... een beetje aan de zijkant, niet helemaal bij dat slijm en zo, maar gewoon een beetje... Ik vind dat helemaal niet goor zo, maar ik gewoon... hangt ook van de fase van de cyclus af. Maar ook als het helemaal doorzichtig is, niet altijd even tof gewoon. Gewoon niet... Ja, nee, ik vind echt... Zit nou vrouwen vies naar mij te gaan? Het komt uit jou, niet uit mij. Ik zeg ook... Ik vind het niet heel goor of zo, maar ik ben 36, weet je wel. Het wordt gewoon triest. Ik heb gewoon geen zin meer om 's nachts om 4 uur met de kutsapschilvers op mijn tengels naar huis te moeten fietsen. Gewoon geen zin in. Weet je wel, ook als het koud is, kom je thuis, is het helemaal krakkelee. Ik wil dat niet. Nou, dus... Dus die kut was helemaal open, waardoor die klit, die was echt helemaal... ja, hoe leg je dat nou? Die was helemaal... kom eens. Die klit. Maar het is ook een dingetje hoor. Dat die klit. Waarom is die klit altijd anders weer? Dan spreek even één klit af met z'n allen. Want die een heeft zo'n delicaat speldenknopje. En de ander weer een soort kabouterpiemel. Dat maakt echt dat wij stoppen met nadenken. Dat is gewoon. Oh, zo een. Die snap ik nooit. Ik ga naar huis. Snap je? Nou, goed.
En mijn hand zat aan de achterkant. Wat ik er even bij moet zeggen. Want jullie kennen mij natuurlijk als artiest en niet privé. En privé ben ik nogal een, ja, wat de Engelsen dan zouden noemen, een behoorlijke vinger in de reet kind of guy. En waarom, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Lijkt me ook heel sterk dat als ik nu met een reden kom dat jullie allemaal... Ah! Boeit niet, is een gegeven. Ik moet dat gewoon doen, anders voel ik niks in mijn holle adoptiehart. Nou, ik ga erin. Op een gegeven moment ga ik er weer uit. Want ja, je moet toch verder met je leven. En zij had de dag daarna een SO. En het is allemaal prima. Maar wat scherst mijn verbazing? Kak wel aan mijn hand. En was totaal geen reden om nu van... Terwijl ik moest gewoon zo aan mijn vader denken. Mijn vader... Die 12-jarige jongetje. Leuk hè, met je moeder naar cabaret. Dat is echt lachen toch? Eindelijk iets gemeen. Nou, en... Nee, maar ik moest zo aan mijn vader denken. Want mijn vader was echt zo'n... Dat is echt zo'n middenstander, weet je wel. Die kwam dan... Die heeft een markt. Die heeft een kraampje op de markt. En dan kwam die thuis. Helemaal bezweet. Elke avond om 5:15 kwam die thuis. En dan om 5:01 ging ze onderaan de trap staan. En dan zei hij altijd van... Daan, kijk... Ja, en dan zei ja, Daan, kijk, weet je wat het is? Kijk, zaad en kak maakt een sortiment papperige emulsie die je nimmer meer uit de lakens krijgt. Nimmer, hoe hard je ook boemt. Eten! En ik weet nog dat ik altijd dacht, heb ik dat wel goed verstaan, joh? Terwijl, net op het moment dat ik echt ging twijfelen, ging hij zo al onze borden in de lucht gooien tijdens het eten. En dan een elastiekje op zijn ogen zo. En dan ging hij op hele hoge stokjes zo al die borden zo draaien, net als in het circus, weet je wel? En dan ging hij allemaal, kijk, stront aan je lul, is ook maar zo. En dan ging mijn ma met een wortel in de reet op een eenwieler zo de hele tijd heen en weer over tafel. En dan ging mijn zus, die ging er zo naast staan, zo van, ik vind dit makkelijke humor. Ik kijk heel veel cabaret en heel veel stand-up comedy, dus ik heb een ander soort mening gekregen. Ik ben net zo tof als dingen die ik tof vind. En dat zet ik op Facebook. Ik ga weg. En dan renden ze keihard tegen de deurpost. Ik weet nog dat ik toen altijd dacht, waar heeft mijn vader het over? Terwijl met die stront in mijn handen dacht ik ineens, nou, daar had die ouwe wel een puntje hoor, hé. En ik zat er zo over na te denken en op een gegeven moment had ik gedraaid een soort kokkintje. En ineens was de vraag, hè, wat te zullen doen met het zojuist gevonden kokkintje. En ja, ik zie hier een oude dame vooraan kijken van, wegschieten! Zo, mevrouw. Mijn kleren lagen in het donker. Als het in mijn broek komt en ik ga zo weg en zo drrr, dan heb ik een soort Adidas streep van kak op mijn been. Hè? Is dat wat u wil? Nee, hè? Nee. Ja, eigenlijk wel. Wauw. Nou, en... Hij is echt te gek, hè? Ja. En, ik weet niet of dit is wat ik wil. Ik merk dat het jullie ook niet heel veel uitmaakt sinds ik uitgeluld ben waar het dan wel over gaat.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooralsnog niet in het verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallenrand hang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan, de laatste keer. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je al? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen in van een gewone boerenpolderjongen, teetje in een mandje, op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland, dus meestal in een van de rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht, die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, de franje van Oranje, de eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes, achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de trede opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en kranten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja, mijn taak is dan krantenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster kneksje maken, achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krantenmek achter de rhododendron sodemieteren. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en kranten mekken hoogstpersoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmekken eet gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van Lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rotzooi de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kanagan. Onze Kanagan, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praat het over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar. Wil je wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt?
Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik word terug van de stad. Opeens blijf ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw, was maar vast weer advent. En verdomd is niet waar, ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door haar majesteit de Kannergen van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen, volgens oud vaderlands recept, een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumeau in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf, verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geliefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd, als het niet waar is, zal ik het zelf ook niet doen. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoor ze op hem, hey. Gozer, moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, helemaal. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must I kick me on? Oh, must I kick me on? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western. Die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral alsnog niet in het zicht verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Ulsen Heu, Knarren Heuje, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ik hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de boule. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de boule gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is Haags heel leuk. Dat vind ik wel, hoor. He? Ik hoorde trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Heel raar was dat. Ik stond met die Engelsman te praten. Weet je nog, die Engelsman? Toen hoor ik ineens achter me aan de rand van het zwembad een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen. Arnold! Kun je nou eens 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein, dik jongetje boven water, waarvan ik denk, hoe is die in Jezusnaam onder water gekomen? Zeg. En ineens moet ik denken dat ik in een leuke dialect in het Haags het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet het natuurlijk even uitleggen, hè? Was een tijdje geleden. Dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wow, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen. De dag erop zelfs mijn kater had koppen. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren een heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar 1 ding over zeggen. Het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick heeft dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achter gekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme, en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Ja, we waren een eind gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet de lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zette in de keuken de lekken in de kist. Ik doe de ijskas open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskas is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die in Afrika. Hij zei, Jackass, een grijntje, er staat er een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En die stiekem roken. Ik zei, nou, joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackass? Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heeft in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackass, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jij kan een kwestie van servers. Met servers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan ga je met die servers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Ik kan heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok. Ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en Jackass, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit.
Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel. Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Want dan zit je dan opeens, hè. Basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes. Die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heb je door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet jij wel, weet je. Kijk, dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je. Want ze zijn bikkelhard. Dan roepen ze, hey bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen. Weet je wat? Want je wordt gepest. Dus dan word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen. Je kan niet naar huis. Dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten. Patatjes oorlog naar binnen te gieten. En je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein. Die iets moet bewijzen, weet je wel? Met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha, fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak, hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bolle erop, noteert het gewicht. Vraagt aan het grootste, kan je een beetje meekomen op school? En het grootste zegt, nee! Want hij is te stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. Weet je wel? En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Kom, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zeg, ja, dat was een mooi verhaal. Hij zegt, heb jij nou wat leuks meegemaakt, Jack? Als ik zei, ja hoor, ik was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen. Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt. We zeggen, ik verstaat er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je hele tijd met je haarsjes onder water leggen te zwemmen. Dat mag niet van de dokter. Dat gozer zegt, 1 keer duik ik en toch geen kwot. Die moeder zegt, ik ken elke woord, Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, ik was alleen maar Utrecht, dan moet ik het afmaken. En dat bakvisje, een beetje zo'n arbeidersgemeng geniepig bakvisje, zwemt zo heel geniepig op de broertje af. Met zo'n bek van, lachen hoor. Gewoon die bol onder water te houden. Lopen ze buisjes vol. Hoort het je fuck meer. En die moeder ziet op tijd het gevaar. En die gaat aan de rand van het zwembad staan. En die zegt tegen de dochter, als je het waag, Priscilla. Nou, die Priscilla doet het toch, die daar blop, zo die bol onder water, zeg. Dat jongetje komt boven en zegt, we zeggen, ik verstaat er geen baal van. En die moeder was kwaad, kan mij verrotten wat ze was. En die zegt, Priscilla, uit het water, naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik keek dit tafereeltje eens aan als haar genezen. En ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. Moet je nou doen, hè? Nee. Nou, ik begon goed, hoor. Ik zeg, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... Ze zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine aanzien. Wat een kutliedje, zeg. Oh.
Ik zeg, nou, het begint al lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ik zeg, mevrouw Vis, mag ik er mee bemoeien? Ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt, wat dan? En ik zei, een badmuts. En zij zegt, dagie, dat ik er niet aan gedacht had, Harry. Dat kan gewoon niet. Ik kan hem niks op zijn cup zetten. Hij kan namelijk niks op zijn cup verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt, ja, dat komt aan me door zijn vader. Ik zeg, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is zijn vader? Ze zeggen, de oude vis die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Ja, dat zei ik ook. Zei, ah. Oh. En weet je wat zij terug zei? Ah, je hoeft je niet zielig te vinden, is net goed, laamlul. Nou, ze zitten mensen denken, fuck, weet je wat, als je in een rolstoel zit, hoor, dat je zielig bent, dat klopt wel, maar dat je dus daarom een leuke vent bent. Maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg, waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lam. Ik zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zegt, op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel. Hij was zo lam als een konijn, joh. Hij vergaat mij. Ik lag onderaan de trap. Hij ging zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan. Ik zie hem zo wankelen. Ik denk, daar komt hij. Ik kon bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel. Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel, hoor. En hij houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al lam. En hij is zo maf van Elvis Presley geworden. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, rot toch op, joh, is toch geen gehoor, joh, Elvis vis. Ik zeg, nee, ik zeg, Priscilla was tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis... Ja, ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, Harry, ik zal het je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor. En hij ging er direct naast zitten met die rolstoel. Kraat bier ernaast, zuipen, zuipen, zuipen, zuipen. Heb die Arnold een Walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zit te zuipen. Hij zegt, zo gauw die liedjes uit zijn cup kennen als hij ouder is. En hij kan lopen, gaat die regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Alberts. Daar ben je vent. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold kwam uit de wieg, hij kon lopen, hoor. En toen heb hij begrepen, langzamerhand, dat die oren, dat hij is doof geworden van het Walkman. Hij is helemaal doof geworden. Dat komt door zijn vader. En dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb dit verhaal bijna letterlijk, echt waar, meegemaakt. Ik moest er ook om lachen, net als u. Maar toen ik later dat jongetje over de camping zag lopen, dacht ik echt, ja, die is in de ghetto terechtgekomen. Psychisch en geestelijk en alles lichamelijk zag hij er lullig uit. En dat komt omdat die vader en moeder, misschien alleen die vader, daar niet goed mee omgaat. En dat is toch eigenlijk lullig, hoor. Want als je kinderen hebt, moet je ze een goede start geven. Dat ben je verplicht, anders moet je ze niet...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: hier.
1: Mijn vader was een curieus man. Ja, iedereen die mijn vader kende, die zei allemaal, curieus man. Hij was goochelaar en hij kon één truc. Hij kon uit een konijn een hoge hoed toveren. Ja, rukte die zo zijn best zo. Hup. En dat konijn kon ook iets. Dat konijn kon praten. Dat wil zeggen, hij kon twee woordjes zeggen. Immers en daarentegen, kon dat konijn zeggen. Ja. Dus kwam mijn vader op, liep naar de konijn. Rukte die hoge hoed eruit. Zette die op, klopte in zijn handen en zei de konijn. Immers. Klap die twee keer. Daarentegen. Mijn vader was binnen. Mijn vader was de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet hij, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Dat was zijn naam, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet hij, hè. Stond ik op de poster, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Stond eronder, hè. Geen telefoon uit, ring. Hallo, met de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo heet hij, hè. Maar dat konijn werd ouder en kreeg moeilijkheden met praten. Niet met immers, hè. Immers ging hartstikke goed, immers was geen probleem, maar daarentegen, moeilijk. Op een gegeven moment vertoont je alleen nog maar daar. En dan moest mijn vader het land door met een konijn wat immers een daar zegt. Is toch belachelijk. En toen, een boosje, was een konijn dood. Mijn vaders wereld stortte in. Wat moet hij nou zeggen? Nu konijn, ik heb nog nooit zo leuk als hebben. Hebben we er ook een gevonden, maar dat was een stuk minder. Ja, truc met die hoge hoed lukte niet. Dat werd een wollen muts. En toen moest mijn vader dat nieuwe konijn leren praten. En dat was zo schrijnend om te zien. Hoe mijn vader, de grote oebidoebi, 2 jaar lang, elke dag, uren, voor het hok stond. Immers! Maar het konijn wilde het niet zeggen. Dus het konijn wilde geen immers en daarentegen zeggen. En weet je wat nou het gekke was? Gekke was, konijn had zichzelf wel allerlei andere woorden aangeleerd. Hè? Ja, hij komt de zomer in, ik kon niet zeggen. En geel zegt, en mijn eet, terzijde, peperclip, belhamel. En gehucht kon je helemaal zeggen, maar dat wilde mijn vader niet. Mijn vader wilde alleen immers en daarentegen. En dan ging hij toch optreden met het nieuwe konijn, maar dat werd een drama. Mijn vader komt op, loopt naar dat konijn toe, rukt die bolle muts eruit, zet hem op, klapt in zijn handen en dat konijn, beslammering, hè? En dat publiek, wij willen immers. Ja, toen is ze ermee opgehouden. Toen werd het een verbitterde man. De hele dag zat hij maar een beetje tv te kijken. Er ging niets meer van uit. Tot hij op een dag zei... Ik trek er bij de wereld en ik wil zwerven. Ik word een bohemier. Nou, deed hij Jacques de Kom zijn nek. Dan was hij bohemier. En ja, dan ging hij zwerven. 'S ochtends kwam hij 's middags thuis warm eten. Toen belde ik hem op. Ik zeg, papa, hoe gaat het nou? Heel goed. Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga de criminaliteit in. Ik ga prins Willem-Alexander ontvoeren. Maar de eerste bij zijn arrestatie toch. Rukkingen van het ijs. Flikker ik hem achter in mijn auto. Rijd ik naar huis. Sleep hem thuis zijn garage in. Zag ik zijn rechterbeen eraf. Stuur ik de rechterbeen naar Soestdijk. Met een brief erbij. Als ik nou niet heel snel 600 gulden op mijn rekening krijg. Dan zwaai ik er wat. Toen ging ik hem thuis opzoeken. En toen zat hij thuis, te neergeslagen op de bank. Ik zei, papa, wat is er? Ach, ik kan niks. Ik kan niks en ik ben niks. En ik zeg, hoezo, man? En met de grote oebidoei. Ja, maar ik heb alles aan mijn konijn te danken. Ik ben niks. Ik had alles aan mijn konijn te danken. Dat is niet waar, papa. Konijn had alles aan jou te danken. Zo moet je het zien. Jij hebt toch al die woorden geleerd? Hemels en daad. Oh man, dan heb jij hem geleerd. Dat is jouw prestatie. Jouw verdiensten. Jouw levenswerk. Daar moet je trots op zijn. Je moet met opgeheven hoofd door de straten lopen. Omdat jij dat gepresteerd hebt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: na het stappen broodje shawarma eten? En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? Ap, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, Ap? Gadverdamme. Ik dacht dat je huilde, pik. Hassan! Ah, doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij. Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet. Als je. Dit? Hier is op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chickie. Ab, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet.
1: Ah, ze is doof, man.
0: Hassan, ben je ook doof?
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Dan moet je zelf zo'n huis zoeken. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. Hè? En dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè? En die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen. Hier een rij en daar, tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schol. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan de huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg, goed joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Maar daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een Trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, zei mijn vriendin, zei je opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Dat is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop. En

0: wat mij daar opviel in die neupelneuzelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest achter zo'n karreken dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Ik direct tegen mijn pa. Oh, pa, dat zou ik willen zien. Als een otrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosn Er liggen daar een koppel lappen rond mijn oren. Also. En ja, waar zat ik nu met mijn zeven? En ja, mijn, ik, 2 minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karken. Hè, want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. En mijn pa dan tegen die verfrompelde. Als een not, een frost, een nostro, een frotro. Hoe heet dat spel hier? Ja, maar jij moet toch altijd dienst hebben, hè? Zeg. Voilà. Allee, zo van die sausjesjes, allee, wat kost dat hier? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel, zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet, maar zeg ik maar ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg dan zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisie worst daar in het middenin, hè. Maar zo'n halve emmer choucroet en een pollepel mosterd met een gazet onder, hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie en zo. Kon ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op, hè. Maar als ik daar wou in bijten, of wel schoof die choucroet in mijn mouw. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazette en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. En ja, uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Hè, zo. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineke van altijd maar te slikken, slikken om die notdog beneden te houden. Hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen om me daar niet belachelijk te maken. Hè. Ik ben er al zo 2 uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefroort, gefloort. Gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet meer. Afgezien. En zag ik daar nog niks. Oh ja, ik was een garm en een scheet groot. En al die anderen waren zeker 7 scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom met een trompetje. Telkens als de grote iets riepen, die kleine in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in Bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En ja, mijn pad had nogal dikke ellebogen hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk Van Impen. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, werd ik altijd naar links getrokken. En ik tegenvringen niks te doen. Ik vliet daar met mijn gezicht smak tegen zo'n plakkaat. Sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer zo fris als een onderlijfje dat veld op. En als ik wou rechtdoor lopen, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die Jezuïeten. Want die hadden aan mij 2 linkse voetbalschoenen gegeven. Dan moet je tegenkomen en je zoiets dat een mens naar links doet afwijken. Maar alt, bij die Bruin Paters was niet beter. Ze. Ik had er een kameraad, die was 1 jaar of 12. Was die. Die was nog maar 3 maanden in dat college hè. En die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, ze.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar, nou leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschapsidee van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het botje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond. Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek dat al heen. Komt wat school. Hij hoort dat niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd... Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt... Ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolph Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan, doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe, druk in mijn deurbel. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw, hey Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, waarom wil je binnenkomen? Nou, ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank neer. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja. Ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Zeg, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die dorst door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou fucking way. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc. Je bent aan het filojeppen. En op dat moment denk je bij jezelf. Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan het niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed. Is het klaar? Is het klaar? Dus ik zit daar in de trein. Volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen. En ik moet niezen. Nou, ik zit met mijn buurvrouw op de bank. En ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aan horen. De buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aan word? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis. Cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen. Presentator vraagt.
1: Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat van hem weet is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal niet. Ze mogen deze ongeveer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: 上绿来
1: 呀、yeah.
0: 来een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaatst men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaatst men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaatst. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfstedentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Och, mij zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf hard overschat. Eerste couplet van de Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen.

verknocht aan Berenburg, Berenburg. Zie, dit is echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, halftoontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

wezen, zo heb je het overdooiende. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weet schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten wij voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oeh, heeft er zin in.

is Berenburg. Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt... had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt... goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus onze liedjes.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh. Mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: que tú y bonito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y bonito como tú. Que todo sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz,
1: borrequito como tú. And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
3: The station with the
4: best
3: music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
3: Mix 24.
7: Every day I'm shuffling.
8: You wake up in the morning.
9: Je wordt wakker op een morgen.
8: If you hear work late.
9: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
8: And the mother to the table.
9: En jouw moeder dekt de tafel.
8: You see the same old same.
9: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
8: Lay your foot by the table.
9: Je legt allebei je voeten op de tafel.
8: And you have all been in pain.
9: Oh, je vrek je rug.
8: Have you ever seen a rainbow?
9: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
8: You got in trouble with me.
9: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
8: Let him.

Soms lig ik met mijn vriend in bed geel en dan wil ik daar zo ineens van alles aan vragen. Ik zie heel veel mannen naar hun vrouw kijken. Ook een heel herkenbare problematiek blijkbaar hier in geel. Maar dat is dus meestal het moment, zo, net voordat het nachtlampje uitgaat, dan zeg ik van, ah, mag ik toch nog eens iets vragen? Hè? En dat zijn vragen, die beginnen meestal met... Stel. Ik word verkracht door Matthias Schoenaerts. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè. En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslis je om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dat nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hij slaapt, zodat hij daar niet op moet antwoorden. Ja. Ik heb ook al eens gevraagd van stel, ik sta voor een afgrond, hè. En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat super vies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ja, ik heb dat nu gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graag? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak opeten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakjes aan de kak opeten. Dat is toch wat gedoe, als dat het enige is. Ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey, jongen.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik